0: team ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: money. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
1: Zaterdag 12 september is het. Welkom, het is Centraal Plus met het weekoverzicht. Nog één keer met z'n drietjes. Volgende week ben jij even lekker een weekje vrij, Brigitte.
2: Ik ga ervan genieten.
1: Ja, ja. Je gaat niks doen, hè?
2: Ik ga helemaal niks doen. Het is echt heel lui misschien.
1: Maar heb je echt helemaal niks in je agenda staan?
2: Ik heb wel een paar dingen aan mijn agenda staan die er echt niet uitkomen natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk voor, laat ik het zeggen, 80% van die week het lekker op de bank gaan liggen, lekker niksen en me kapot gaan vervelen.
1: En daar kijk je naar uit, hè?
2: Daar kijk ik heel erg naar uit, ja.
1: George, jij hebt daar een woord voor, hè, als je gaat je zitten vervelen.
3: Oh,
1: dan ga je raw doggen.
3: Oh ja, raw doggen. Ik had even lichte paniek. Ik denk, ik heb een woord daarvoor.
2: Raw doggen. Dat is ja, toch dat iets is zonder voorbereiding iets doen of zo, toch?
3: Nee, gewoon dat je dus niks hebt, zeg maar. Dus je gaat gewoon zitten of liggen.
2: Okay.
3: Of gewoon niks doen. Raw doggen, een beetje nadenken.
1: Ja, dat je denkt, nou, ik verveel me. En dat mag, dat is helemaal niet erg.
2: Nee, precies.
3: Ga je maar goed voor de mens.
1: Goed voor de mens, goed voor de geest.
2: Precies.
1: Maar wij zijn de volgende week zaterdag wel. En vandaag natuurlijk ook weer met het Centraal Plus weekoverzicht. Waar we bij moeten beginnen. Natuurlijk het heftige ongeval. Waarbij een 8-jarig jongetje afgelopen woensdag is verongelukt in Leiden. Gebeurde woensdag einde van de dag op de Vrijheidslaan. Donderdag werd bekend dat hij is overleden. De burgemeester van Leiden, burgemeester Peter Heikoop. Die stond erbij stil ook bij de commissievergadering afgelopen donderdag. Ik vind dat er in Leiden veel ongelukken gebeuren. Waarbij veel mensen overlijden. Of ze vallen in de gracht. Of nou ja, bij de Leiden Marathon. Maar ook met ongevallen. Wat moet je daarmee als gemeente? Kan je daar wat mee? Of tegen?
3: Oeh, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat er een heel groot deel ook ligt aan opvoeding.
2: Ja.
3: Want
2: ja,
3: als ik zie hoe sommige mensen gewoon laks hebben aan al. Of lak? Laks?
1: Nee, lak.
3: Ja, lak. Lak, lak hebben aan alles. En gewoon alle regels aan de laars lappen.
1: Ja, dan wil zeggen niet dat dit jongetje niet opgevoed
3: is. Nee, zeker niet. De mensen in het verkeer, zeg maar. Waardoor ik denk dat voor een groot deel zoveel ongelukken gebeuren. En ik heb geen idee, want ik weet niet de achtergrond van dit ongeval. Dus hoe deze botsing is ontstaan, zeg maar. Alleen ik merk gewoon op de weg dat, nou ja, dat er gewoon rare dingen gebeuren. Dat mensen veel te hard rijden. Voorrang nemen terwijl ze het niet hebben. Door rood rijden.
1: Ja. Nou ja, Alex zat bij UVS op de voetbalvereniging. Zijn team JO91 speelt vandaag niet. En ook het team van zijn broertje speelt vandaag niet. In ieder geval mocht je Alex of Alex, volgens mij is het een internationale naam, kennen. Heel veel sterkte. Ja. Want ik kan me voorstellen dat je wereld eventjes vergaat. Op het moment dat je dit
3: hoort. Ja, dat is niet te bevatten, denk ik.
2: Nee.
1: Ja, en ondertussen gebeurt er nog veel meer in onze regio. Daar gaan we bij stilstaan. Ook leuke dingen. Bijvoorbeeld de ochtendshow van Centraal Plus is genomineerd voor een lokale media award. We zijn in januari gestart met een ochtendshow. Mark en Rabin, die maken je elke ochtend wakker hier. Ja, en een half jaar later zijn ze genomineerd om het beste radioprogramma van de lokale omroepen van Nederland te worden.
3: Ja, dat is toch briljant?
2: Dat is bizar, echt waar.
3: Echt heel leuk, ja.
1: Maar ik vind nu ook dat ze moeten winnen, toch? Als je genomineerd bent.
2: Ja, natuurlijk. Ja, hallo.
3: Maar kunnen wij daar nog iets aan doen? Of is het gewoon in de handen van...
1: Nou, niet zomaar mensen. In de jury, ik weet er twee eventjes uit mijn hoofd. Drie trouwens. Lars Boelen van Q-Music, radio-dj. Die zit in de jury. Misha Blok van NPO Radio 1. En Thomas van Groningen, die je ook altijd bij VI ziet.
2: Nou, wat een grote naam, jeetje.
3: Die gaan gewoon beoordelen over Mark en Rabin.
1: Nou, sterker nog, die hebben dus al alle inzendingen gehoord. En ze vonden hun al bij de beste drie horen.
3: Ja, wat goed, joh.
2: Bizar. Ja, heel gaaf voor ze.
1: Nou ja, we spraken Mark en Rabin natuurlijk ook nog eventjes over deze nominatie. Ja, en wat dat met ze doet.
4: Ja, het is natuurlijk super gaaf dat je binnen een half jaar nadat je gestart bent met het programma al een nominatie binnenhaalt. Ontzettend trots natuurlijk.
5: Het was, eerst moest ik even wennen, want ik moest wel vroeg opstaan. En dan moest ik gelijk het voorhoofd van de Leidse regio zien. En daar kan ik inmiddels wel beter mee omgaan. En eigenlijk noem ik hem al een paar maanden toch wel mijn workhusband.
1: Ja, heel trots. Het is niet niks als je wordt genomineerd door de NLPO. Zeg maar echt onze brancheorganisatie van lokale omroepen. En dat dan de ochtendshow nu al bij de laatste drie zit. Ja, en toch echt tot de beste audioproductie/programma van de branche kan behoren.
4: lokaal iets vertellen en een agendaatje voorlezen, dat kan iedereen. Alleen het is de manier waarop we het vertellen op een professionele manier, dat het eigenlijk geen verschil maakt of je nou naar landelijke radio zit te luisteren of naar lokale radio aan het luisteren bent. De kwaliteit is hetzelfde, alleen onze win-win is echt wel de lokaliteit.
1: De nominatie betekent meer dan alleen dat je programma genomineerd is voor ons. We komen uit een roerige tijd als omroep, als Centraal Plus. Nu met de stimuleringssubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hebben we echt ingezet op de ochtendshow, op meer journalistiek. Mark en Rabin zijn de presentatoren, maar er zit een heel team achter, een hele redactie. Dus het is voor ons echt wel een goede steun in de rug en echt een blijk van waardering dat we alleen al genomineerd zijn.
5: Wij zijn maar uiteindelijk de praatpoppertjes die het een beetje aan elkaar babbelen. Maar het feit dat er een studio is, dat er een zender bestaat, dat er gasten zijn geregeld, dat alles het doet, daar hebben wij lang niet zoveel aan bij te dragen als de rest van de omroep.

0: Things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things en Bruno Mars, I Just Might. Je hoort het hier bij Centraal Plus met natuurlijk de weekend, of tenminste het weekoverzicht. Ja, de ochtendshow is genomineerd, dus ik dacht de weekendochtendshow. Ik denk toch een beetje meevaren op het succes, van de nominatie.
2: Zouden wij ook ooit genomineerd worden misschien?
3: Oeh, misschien wel.
1: Nou, we kunnen vragen volgend jaar of ze eens een keertje willen luisteren naar een uitzending van ons. Heel eerlijk, we zitten bomvol informatie.
2: Nou, dat is zeker waar.
1: Ja. En Brigitte komt ook regelmatig grappig uit de hoek.
3: Soms.
2: Ook nog.
3: Ja, doe mijn best.
1: Zit te flirten met de presentator af en toe.
3: Ja, ja, twee presentators gehad. Twee keer.
1: Nou, één zit overspannen thuis. Ja. We gaan het hebben over Leiden, over het Huigpark. Daar schijnt van alles en nog wat aan de hand te zijn. Afgelopen week, afgelopen donderdag, ging het in de commissievergadering daarover. Bram Schrijnen is een omwonende van dat park en wilde de raadsleden, commissieleden in ieder geval toch een boodschap meegeven.
4: Er is een nieuwe groot crack-probleem. Er zijn heel veel verslaafden in Huigpark. En eerdere jaren was er een ander drugsprobleem. En ik denk meer downers en dat soort zaken. Maar samen zorgt het voor heel veel overlast, gevaarlijke situaties. Tot aan agressie. Het komt echt tot slaan af en toe. Bijvoorbeeld, ik ben een keer geslagen toen ik een schilderij aan het maken was in het park. Uit het niets door een van de daklozen.
5: Ja, u woont daar zelf. En u heeft vandaag een oproep gedaan in de commissie van de gemeenteraad van Leiden. Wat is uw oproep?
4: Verbied crack dealen. Of ga daar in ieder geval op handhaven. En vooral help die mensen die daar aan verslaafd zijn naar een stap daarna. Want dat is op de lange termijn het beste wat we kunnen doen. Alleen moeten we eerst door een soort oncomfortabele tijd heen. Waarin we dat accepteren dat ze bestaan. En ze moeten helpen. En dat zal nog heel even ten koste van onszelf gaan. Maar uiteindelijk zal dat voor een betere leefomstandigheden zorgen, ja.
5: Heeft u de indruk dat ze geluisterd hebben en dat ze er iets aan kunnen doen?
4: Ja, er ging zelfs iemand op de tafel slaan, maar enthousiasme. Maar er echt iets aan doen is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus je hebt niet onder controle wat al die andere mensen doen. En de mensen zijn hartstikke verslaafd. En mensen hebben er baat mee dat die mensen verslaafd blijven. Dus hebben er meer mensen baat bij dat ze verslaafd blijven? Of hebben er meer mensen energie om die mensen te helpen, zeg maar? En daarmee onszelf ook te helpen. Dat is een beetje de vraag, denk ik.
1: Goeie radiostem, hè, die man?
2: Ja, lekker. Enorm,
1: die,
2: ja.
1: Dat hij je 's avonds voorleest en dat je zo...
2: Dat je zo langzaam in slaap
1: valt. Ja.
3: Ja.
1: Oh. Oh, ja. Brigitte valt nu al in slaap. Ja. Goed, dit is het Centraal Plus Weekoverzicht met zometeen om 19:30 nog het nieuws uit de Leidse regio. En was er naar met Paul en nu Bakermat. Dit is I Love Life. Give it a try.

0: En It's My Life. Het is 19:30. Je luistert naar Centraal Plus met zometeen meer over het hofleverancierschap van Nieuwenburg Sfeer. Afgelopen week kreeg het Zoeterwoudse bedrijf een plakkaat uitgereikt. Daarover straks meer. Katy Perry komt er ook aan. The One That Got Away. Maar eerst een nieuwsupdate met Paul.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar onderzoekt of er belangstelling is voor een museale functie in cultureel centrum De Warenar. Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, stichtingen en andere geïnteresseerden kunnen tot en met 21 oktober hun interesse of plannen kenbaar maken. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere plannen voor de renovatie van het gebouw. In eerdere plannen werd al rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van het gebouw als museumruimte te gebruiken. Op de zolderverdieping is hiervoor ongeveer 230 vierkante meter beschikbaar. Leiden mag dan trots zijn op zijn monumenten. Volgens de Rijnlandse Molenstichting wordt er nog onvoldoende gekeken naar de omgeving waarin die monumenten staan. De stichting is kritisch op het nieuwe beoordelingskader van de gemeente Leiden. Volgens secretaris Bart Vermeulen richt de gemeente zich vooral op het voorkomen van achteruitgang, terwijl er juist kansen liggen om de omgeving van monumenten te verbeteren. Zo zei hij in de Centraal Plus ochtendshow. Een scooterrijder is gistermiddag tegen 2:30 gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Galaslaan in Leiderdorp. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Na het ongeluk verleenden omstanders direct eerste hulp. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt, maar wel met ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: bij Centra Plus, waar het inmiddels 19:30 geweest is. Je start je zaterdagochtend op met het Centra Plus weekoverzicht. Joyce tegenover me, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Brigitte natuurlijk ook.
2: Morning.
0: Die, oh, gaan we international?
2: Hey, international.
0: Hello, good morning, Brigitte. Do you like some coffee or tea?
2: A tea, please.
0: Ja, en een croissant. Dan gaan we ook gelijk Frans doen.
1: Alle talen.
2: Een croissantje kan er nou wel in, jongens. Even eerlijk. Ja,
0: echt waar? Ja, maar ik die kan er volgens mij bij jou altijd in.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, dus. Ik heb altijd zo'n croissantmaag, weet je wel.
0: Een croissantmaag. We gaan het hebben over een koninklijke onderscheiding. Nieuwe Burgse weer. Dat is een decoratie- en evenementenbureau die... bestaan 125 jaar en dan kan je dus dat predicaat hofleverancier krijgen. Wij waren erbij bij de uitreiking daarvan. Dat was maandag in de Hooglandse Kerk. En onder andere de commissaris van de Koning, Wouter Kolff, die was daarbij. En er zijn zo'n 800 bedrijven in onze regio die zo'n onderscheiding, zo'n predicaat hebben.
3: Volgens mij zijn er in Nederland iets van 800 of zo die koninklijk zijn. En het verschilt ook wel weer... per provincie. We hebben natuurlijk best wel een grote provincie. In onze provincie komt het gemiddeld 1 keer per maand voor dat ik een predicaat hofleverancier kan uitreiken. Maar we hebben natuurlijk 50 gemeenten en bijna 4 miljoen inwoners en heel veel bedrijven en instellingen. Dus het blijft buitengewoon bijzonder als dit gebeurt. Dat was het in dit geval ook. Zo'n bedrijf vraagt dat aan. Het is een lange procedure. Een maand of 13 wordt daar aan gewerkt. Vanuit de provincie hebben we daar regie op. Maar dan moeten ministeries naar kijken of partijen wel solvabel zijn. Of ze aan hun verplichtingen voldoen. De bestuurders van zo'n bedrijf moeten volledig zuiver op de graad zijn. Ze moeten niet alleen maar een bedrijf hebben. Maar ze moeten ook maatschappelijke betrokkenheid tonen. Goed zijn voor hun personeel. Staan voor kwaliteit en voor duurzaamheid, et cetera. Dus dat wordt allemaal heel erg zorgvuldig bekeken. En het feit dat je 100 jaar bestaat is de aanleiding. Maar niet elk bedrijf dat 100 jaar bestaat krijgt het ook. Het is echt vrij uitzonderlijk. Dus,
0: Moeten we gaan rectificeren, hè? Ik zei onze regio, maar 800 hofleveranciers
1: in Nederland.
2: Ja, fake news. Oh, sorry.
0: We blijven in het Engels praten. Zeg gewoon nepnieuws.
2: Nepnieuws. Ja, sorry, het spijt me. Ja, nepnieuws.
0: Nepnieuws. Ja, sorry. Maar ik rectificeer het nepnieuws.
1: Heel goed, heel goed.
0: Hey, en jij was erbij. Poetje en David Nieuwenburg, een ondernemersduo in onze regio. Ja, de voorvaderen van David, die hebben dat bedrijf ooit opgericht. Hoe trots waren zij?
2: Ja, onwijs natuurlijk. Het is 125 jaar bestaat het bedrijf nu. En David zegt ook zelf, ik was gewoon een soort van emotioneel moment. Het is echt een soort van een mijlpaal weer die je bereikt als bedrijf zijnde. En meerdere generaties natuurlijk.
4: Ik was er heel emotioneel van eigenlijk, moet ik zeggen. Omdat er zoveel gebeurd is in die 125 jaar. En trots dat we hier staan.
1: Veel gebeurd? Kan je dat toelichten?
4: Veel gebeurd. Er is heel veel gebeurd in die 125 jaar. Daar kan je natuurlijk een boek over schrijven. Ups en downs. De coronatijd was moeilijk, we hebben een crisis gehad, maar eigenlijk zijn we altijd overal hebben we ons doorheen geslagen en door gewoon weer nieuwe kansen te zien. Dus heel veel gebeurt.
1: Je zei het al net in je toespraak, jij hebt het bedrijf ook echt een groei zien meemaken.
5: Nou, een groei. Niet zozeer een groei in omvang van bedrijven, medewerkers, maar wel interne groei. Van ons, van de mensen om ons heen, van de opdrachten die we krijgen. Dus
1: Wat betekent het nou om hofleverancier te zijn voor jullie?
4: Het is voor mij in ieder geval een stukje erkenning, zeg maar. Na 125 jaar in een familie en dan nog steeds bestaan, erkenning. Voor de rest denk ik dat het best vertrouwen wekt bij eventuele volgende nieuwe klanten, als je dat logo mag voeren.
1: En nu op naar de 250 jaar?
5: Dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
4: Ja, nou laten we maar beginnen met 1 generatie eraan vastplakken. Dat zou wel heel bijzonder zijn.
0: David en Poetje Nieuwenburg, dus 125 jaar bestaat hun bedrijf. En dat werd dus bekroond in een volle kerk, de Hooglandse Kerk. Want het was druk, hè?
2: Het was echt, echt nokkievol, echt waar. Heel veel mensen, ja.
0: Ja, maar zij kennen ook echt heel veel mensen. Maar ik moet zeggen, je hebt in Leiden ook best wel veel ondernemersclubs. Je hebt BV Leiden, Business Club Leiden, Ondernemend Leiden, Centrum Management Leiden. Dan heb je nog winkeliersverenigingen van allemaal winkelgebieden.
2: Ja.
0: Dus al die ondernemers kennen elkaar ook... Natuurlijk.
2: Er waren ook mensen aanwezig die zeg maar vanuit Zoeterwoude de vorige hofleverancier geworden waren.
0: Wie was dat dan? Dat
2: weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar je hebt in ieder geval ook nog mensen die niet ondernemer zijn, maar ook gewoon hun kennen, zeg maar, die ook gewoon naartoe kwamen.
0: Gewoon om ze te feliciteren.
2: Ja, precies, zo. Ja.
0: En zometeen hoor je Brandy en Monica, maar eerst de favoriete band van Brigitte de Samber. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Nooit meer wat van gehoord, Brandy en Monica.
1: Nee, maar deze blijft toch wel echt heel lekker.
0: Ja, Brigitte kent hem waarschijnlijk niet, want die was toen nog heel jong.
2: Ik ken het nummer wel.
0: Echt waar?
2: Ja, ik ken alleen de namen niet.
0: Nou ja, Brandy en Monica. En Monica die had op een gegeven moment ook nog zelf een solo hit. Ik weet niet of... die zal jij dan niet kennen, maar die ken jij denk ik wel, Joyce. Dat is deze. It's just one of them days. Ook een lekker nummer, hoor.
1: Nou, gaat nog even geen lampje branden.
0: Nou ja, dit was Monica. En Brandy die had op een gegeven moment nog een eigen serie in Amerika op televisie.
1: Televisiecarrière. Ja,
0: Moesha heette dat.
1: Oh ja.
0: Dat werd dan door Brandy gespeeld. Maar samen hadden ze The Boy Is Mine. En er is uiteindelijk nog door een andere artiest is er een opvolger van The Boy Is Mine gemaakt. Die zal ik wel eens proberen op te zoeken.
1: Dat weet ik dan ook weer wel, ja.
0: Die is ook trouwens ook een heel lekker nummer. Maar goed.
2: Ik leer.
0: Echt heel erg. Mooi te oud om te leren. Wij zijn de streekomroep hier.
1: Nutteloos feitje dit.
0: Nou, heel maar.
2: Oh ja.
0: Wat is er nutteloos aan?
1: Nou, nee, niks. Eigenlijk zijn elke feitjes gewoon niet nutteloos. Ook al noemen we ze nutteloze feitjes. Ja, het is altijd heel nuttig.
0: Wij gaan het hebben over de jaarmarkt in Leiden-Dorp. Alweer een week geleden dat die jaarmarkt plaatsvond. En ook het college van Leiden-Dorp was erbij. Onder andere met de collegebank. En inwoners van Leiden-Dorp konden daar met collegeleden in gesprek. En dat gebeurde ook, vertelt burgemeester Tjarda Struik.
3: Nou, laagdrempelig in gesprek gaan, dat doe ik sowieso al heel vaak. Ik loop heel veel door het dorp en spreek veel mensen. Maar ook voor de rest van het college willen we gewoon voor iedereen zichtbaar zijn. En makkelijk toegankelijk. En dat is hier een voorbeeld van met die groene bank. We zitten daar en mensen komen gewoon even een verhaal doen. Problemen delen, maar ook successen delen.
2: Hoe belangrijk is de jaarmarkt voor een dorp als Leiden-Dorp?
3: Heel belangrijk, want we zien toch dat een heleboel organisaties, verenigingen onzichtbaar zijn voor heel veel inwoners. En op deze manier kan iedereen op een heel relaxte manier eigenlijk al die partijen leren kennen en elkaar ontmoeten.
4: Aan het einde van de ochtend werden op het podium de vrijwilligersprijzen uitgereikt.
5: We hadden drie prijswinnaars. We hadden twee individuele vrijwilligers die me een prijs hebben gegeven. En een vrijwillige organisatie. En ik moet erbij zeggen dat al diegenen die genomineerd waren, die hebben ook allemaal een taart gewonnen. Dus eigenlijk hebben wij geen enkele genomineerde met lege handen weg laten gaan.
6: Het gaat om Kees van Duivenpoot.
7: Kom er maar bij, Kees.
8: Nee, ik zag hem echt niet aankomen, nee. Ik was bij mijn kleinzoon aan het koffie drinken. En toen moesten we even snel naar de uitmarkt om even te kijken wat daar allemaal los was. En zodoende, ik was er dus echt niet op voorbereid.
9: Nou, ik ben wel een beetje gedwongen om hierheen te komen. Want ik wilde eigenlijk niet komen, omdat ik bij ons op de club is het heel druk nu. Dus daar wilde ik blijven. Dus ik zag hem aankomen, maar ook niet helemaal.
10: Ik ben super trots. Ik heb mijn schoenen nog aan, maar ik ben echt super trots. En zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan. En daarom is het zo'n leuke aanmoediging dat we dit hebben gekregen.
8: Ik heb bijna 30 jaar vrijwilliger geweest bij de Elkeliek. En verder ben ik 23 jaar bestuurslid geweest van de sportvereniging.
9: Ik zit in het bestuur. Maar ik ben vooral bezig met jeugdtraining geven en met ledenwerving. Dat is waar mijn passie ligt. Dat vind ik echt het allerleukste.
10: Wij hebben meer dan 100 vrijwilligers. En daarom hebben we ook een aanvraag ingediend om laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is in Leiden-Dorp. Met gewoon een hele hechte gemeenschap. En die een warm hart doet voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. En hun familie om daarvoor te zorgen.
2: Waarom is het uitreiken van zo'n vrijwilligersprijs zo belangrijk?
5: Nou, dan accentueren we weer eens een keertje hoe belangrijk vrijwilligers zijn. En niet het accentueren dat ze belangrijk zijn, maar dat het ook gezien wordt wat ze doen en dat we ze enorm waarderen.
0: Wat ik ook waardeerde is Daan Binnendijk, die je net aan het eind hoorde, dat hij de rodeo-stier is opgegaan.
2: Ja, stoer dat je dat gedaan hebt.
0: Ja, hè? Hij loopt wel met de Mitella om nu. Ja. Hij viel na 8 seconden viel hij er vanaf.
2: Oké. Ik heb niet heel veel mensen gezien op de stier, dus ik weet niet hoe goed dat is, ja of nee.
1: De meeste mensen gingen er bij 17 seconden af. Dus 8 is wel echt vrij slecht.
2: Oh ja.
0: Nou, ik zat er na 3 seconden lag ik er al naast.
2: Okay.
0: Maar ik deed ook niet mijn best. Dus...
2: Nee, oké.
1: Okay. Je kon het allemaal vanaf zijn. Zeggen.
0: Ik had nog de ervaring van de boegspriet lopen in mijn benen. Dus ik had mijn zelfvertrouwen lag ergens nog in die sloot.
2: Oh, ik vond het zo stoer dat je dat deed.
0: Ja, ondoordacht vooral.
2: Ja.
0: Zometeen deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht. Nu eend eeuw... Jij moet toch weer...
2: Wat zeg je?
0: Eend in L1. Ik moet toch weer denken aan die eend waar we het vorige week over hadden. Dit is Adele.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Shawn Mendes.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: Nou, 8 uur geweest. Het is weer een druk weekend in de regio. Onder andere de Rapenburg Race.
2: Ja.
0: Robert Beursen, onze nieuwslezer, die gaat daar meedoen, hè?
2: Ja, bikkel. Ja.
0: En jij gaat hem filmen?
2: Ik ga hem filmen, inderdaad. Iets minder bikkel.
0: Nou ja, iemand moet dat doen.
2: Precies, ja, ja.
0: Wat is het eigenlijk voor race?
2: Volgens mij een race voor het goede doel. Dan hebben ze zeg maar de Rapenburg, het is natuurlijk een gracht in Leiden. Ze hebben al die fietsvakken eruit gehaald. En dan gaan honderden mensen een stukje zwemmen door de Rapenburg.
0: Ja. Voor het goede doel dus.
2: Voor het goede doel dus, ja.
0: Ja, en het is natuurlijk ook nog het hele weekend Open Monumenten weekend.
3: Ja.
0: Ja, de doel. Ik zou eigenlijk best wel een keer zo'n monument willen bezoeken.
3: Wist je dat ook heel veel gemeentes hun gemeentehuis openstellen?
0: Ja, Oegstgeest bijvoorbeeld. Hè?
3: Ja, dat,
0: vorig jaar zijn wij daar volgens mij. En dat was de open dag van de gemeente. Toen ging Emiel Jens nog uitleggen wat die brandweerstokken aan de muur betekenen.
2: Ja, inderdaad. Ik kreeg een soort van halve rondleiding van hem. Dat was echt leuk.
0: Nou,
2: ja.
0: Je moet maar even kijken op onze website of even googlen op Open Monumentendag in je gemeente. En dan zie je wat er allemaal te doen is. De meeste gemeenten doen het vandaag en morgen. Maar sommige gemeenten doen het ook alleen vandaag.
2: En Zoeterwoude doet ook voor de eerste keer echt groots mee, trouwens.
0: Voor de eerste keer?
2: Zo bedenk, ja, vorig jaar hebben ze meegedaan met 3 monumenten. Echt alleen zeg maar de belangrijke molens. En nu hebben ze 10 monumenten die daadwerkelijk mee gaan doen. Ja.
0: Oké. Okay. Dan kan je op de koffie bij Angelique Beekhuizen, de wethouder, is ook een soort monument. Nou. Nee, dat is een grapje.
2: Nou,
3: nee. Ben je weer vriendelijk op deze vroegochtend.
2: Ja, joh.
0: Een grapje. Kan Angelique wel hebben?
2: Ik hoop het voor je.
0: Ja. Als ik maandag op gesprek moet komen, dan...
2: Ja, zo dan.
0: Geintje, Angelique, sorry. Wethouder Beekhuis. Ja, hoe kom ik hier nou weer uit?
3: Ja, het wordt steeds erger eigenlijk.
0: Een soort, ken je dat je een vlek op je kleding hebt? Ja. Dat je er dan in gaat lopen wrijven en dat die vlek alleen maar groter wordt.
3: Ja, ja, ja.
0: Nou, zo'n gevoel heb ik nu een beetje.
2: Dat snap ik inderdaad. Heb je nog nieuws?
0: Nou, laten we maar gewoon naar het volgende item gaan. Over RCL, Centraal Plus de burgemeester. Daar zat Robert ook in een sportshirt met Tjarda Struik. De burgemeester en met Frits Wijnhold?
2: Wendholt.
0: De voorzitter van RCL over het 100-jarig jubileum.
4: En dat is echt, voor een voetbalclub zijn we ontzettend trots op vooral. En ook heel erg blij dat we het gehaald hebben trouwens. Maar gewoon vooral trots, want het is toch wel wat. 100 jaar hebben we met al veel mensen, heel veel mensen voor mij, hebben dit allemaal maar opgebouwd en gezorgd dat het kan blijven bestaan. Dat hier nog steeds mensen, volwassenen, jeugd allemaal lekker kunnen voetballen. Hartstikke blij ermee.
0: Hoe belangrijk is een voetbalvereniging voor een gemeente als Leiderdorp?
5: Ja, heel belangrijk. Kijk, iedereen kijkt naar of ze wel of niet promoveren, degraderen. Daar kijkt iedereen naar. Maar dat is echt alleen het topje van de ijsberg. Want wat daaronder is, is allemaal veel belangrijker. Dat is het contact tussen mensen. Je hebt sommige mensen hier bij RCL die al generaties hier voetballen. Ja, dat verbindt een dorp. Ja,
4: 4 generaties hebben we. Echt Open Teun bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Zijn zonen, zijn schoonzonen, zijn kinderen. En echt, die gaan binnenkort ook kinderen krijgen. En ik weet niet of waar ze gaan voetballen. Dus dat is echt geweldig leuk. Dus daar zijn we heel trots op. En ook wat Tjarda zegt. Iedereen heeft het over RCL 1, maar we hebben hier meer dan 80 teams rondlopen. En die willen allemaal plezier hebben. En wij moeten dat verzorgen.
1: Centraal Plus. Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.

0: Teddy Swims. En zijn achternaam komt wel goed uit. Want we gaan het over sporten hebben. We hebben het namelijk over de sportprijzen in Oegstgeest. Daar was jij afgelopen week geweest tijdens het dorpsfeest. Jij zit ook in de organisatie van dat dorpsfeest.
1: Ja.
0: En vorig jaar werden daar voor de eerste keer die sportprijzen uitgereikt. Jij bent dit jaar niet geweest, hè, Joystar?
2: In Oegstgeest?
0: Nee.
2: Nee, klopt.
0: Vorig jaar moest je daar werken bij Unity NL On Tour.
2: Ja.
0: En eigenlijk was dit jaar ongeveer net zo'n succes toch wel?
1: Volgens mij zelfs een groter succes. We hebben heel veel meer bezoekers gehad. Ik spreek even erbij voor.
0: Ja.
1: Volgens mij 7000 bezoekers had ik gelezen. Dus een groter succes dan vorig jaar wat mij betreft.
0: Ja, zo meteen gaan we het er ook nog even over hebben. Want ik heb Yvonne Janka gesproken van de organisatie. En ook nog iemand die in de jury zat van het Open Podium. Maar eerst gaan we dus naar een van die activiteiten daar. De uitreiking van de sportprijzen. En er was één sporter daarvan, die was er niet, maar zijn vader wel, hè?
1: Ja, er waren dus meerdere sporters die er zelf niet waren. Omdat ze dus een sport moesten, een wedstrijd hadden bijvoorbeeld. En inderdaad, Mac Visser was er zelf niet, want die was bezig met een wedstrijd. Dus zijn vader was er.
0: Wat doet Mac?
1: Die is tennisser.
0: Oké, we gaan even luisteren naar zijn vader en de reactie op het winnen van de prijs van zijn zoon.
3: Ja, ja, zeker. Fantastisch. Ja, dus dankbaar voor de jongen. Mooi.
1: Welke prijs heeft hij gewonnen?
3: Het sportman van de Oegstgeest.
1: En welke sport doet hij ook alweer?
3: Tennis.
1: Wat is nou de grootste prestatie die hij de afgelopen tijd heeft gehaald volgens u?
3: Dit jaar heeft hij meegedaan aan de Libema Open. Dat is dat grastoernooi in Rosmalen. Dus dat is wel fantastisch. Dat is een ATP 250 toernooi. Dus dat was wel een hele mooie prestatie om deel te mogen nemen. Dus dat smaakt naar meer. Dus, en vanavond heeft hij zich geplaatst voor de finale van het internationaal toernooi in Haren in Groningen. Dus gaat de goede kant op.
1: Jij kon er zelf ook niet bij zijn dus?
3: Helaas niet. Nee, hij heeft ons hierheen gestuurd. We hadden er graag bij zijn, maar we kunnen niet overal bij zijn steeds.
1: Hoe is het dan om als vader zijnde eigenlijk dan de beker van je zoon in ontvangst te mogen nemen?
3: Ja, dat moet hij natuurlijk lekker zelf doen. Als vader is dat een beetje, natuurlijk ook heel mooi, trots aan zijn ouders. Maar liever zie ik hem natuurlijk zelf hier staan. Maar fantastisch.
0: Ja, en er waren ook nog sportploegen die daar aanwezig waren. En uiteindelijk waren het klinken als hockeyers, maar volgens mij doen ze ook tennis.
1: Ook tennis,
0: deze dames.
1: Ja.
0: Maar let even op, in de eerste woorden van de winnaressen van sportploeg van het jaar hadden hockeyers kunnen zijn.
4: Ja, blij en verrast denk ik ook wel een beetje, toch?
1: Ja,
4: ik had het eigenlijk in eerste instantie helemaal niet verwacht. Maar ja, ik ben hartstikke blij.
5: Ja, zeker. Ja. Nee, wij stonden op het podium, wij zeiden dat worden de mannen van de waterpolo. Maar dan wordt opeens onze naam genoemd. Dus dat is natuurlijk superleuk.
1: Wat voor sport beoefenen jullie ook alweer?
6: Tennis allemaal, ja. We hebben wel een paar van ons in het team hebben al langer met elkaar gespeeld. We zijn eigenlijk voor het eerst dit jaar met elkaar een damesteam gevormd. En gelijk naar de Eredivisie. Dus dat is echt heel gaaf.
1: Ja. Eigenlijk een prijs in je eigen dorpje in Oegstgeest. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
4: Nou, ik vind het wel heel erg belangrijk. Ik vind sowieso sport in het algemeen voor kinderen, maar ook voor volwassenen super belangrijk. En dat wij hier mogen staan is natuurlijk fantastisch.
1: Ja. Dan zie ik één prijs en ik zie een kleiner beeldje. Ja. Ik zie drie dames. Hoe gaan jullie dit doen?
5: Ja, nou ja, we hadden het erover. We missen er nog drie, dus we zijn met z'n zes in totaal. Maar nee, de grote beker die gaan we denk ik ergens op OLTC een mooi plekje geven. Het is natuurlijk gewoon mooi om te laten zien wat we met elkaar hebben gepresteerd. En iedereen heeft een eigen prijsje meegekregen. Dus we kunnen ook allemaal individueel nog lekker genieten hiervan.
7: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
0: Eén ding weet ik zeker, ik zal nooit een sportprijs winnen.
1: Waarom niet?
0: Nou, waarmee dan?
1: Goed punt, oké. Zeg nooit.

0: Als je bang was dat Alex Warren geen nieuwe muziek meer uitbracht... ja, dit was alweer een nieuwe. De opvolger alweer van Passenger Emerald Eyes hoorde je hier op Centraal Plus. 8:30, tijd voor het nieuws. Daarna hoor je Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar onderzoekt of er belangstelling is voor een museale functie in cultureel centrum De Warenar. Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, stichtingen en andere geïnteresseerden kunnen tot en met 21 oktober hun interesse of plannen kenbaar maken. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere plannen voor de renovatie van het gebouw. In eerdere plannen werd al rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van het gebouw als museumruimte te gebruiken. Op de zolderverdieping is hiervoor ongeveer 230 vierkante meter beschikbaar. Leiden mag dan trots zijn op zijn monumenten. Volgens de Rijnlandse Molenstichting wordt er nog onvoldoende gekeken naar de omgeving waarin die monumenten staan. De stichting is kritisch op het nieuwe beoordelingskader van de gemeente Leiden. Volgens secretaris Bart Vermeulen richt de gemeente zich vooral op het voorkomen van achteruitgang, terwijl er juist kansen liggen om de omgeving van monumenten te verbeteren. Zo zei hij in de Centraal Plus ochtendshow. Een scooterrijder is gistermiddag tegen 2:30 gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Gallaslaan in Leiderdorp. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Na het ongeluk verleenden omstanders direct eerste hulp. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app.

0: Axwell en Ingrosso, The Sun is Shining en Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is 9:30 geweest. Misschien wel onderweg naar de voetbal. Kan hè, dat je kind moet voetballen nu. Of boodschappies doen, of lekker de auto wassen. Wat doe je nog meer op zaterdag?
1: In je bed liggen.
0: De was.
2: Familie bezoeken.
1: Oh ja, oh, maar de was. Etsy, dat is niet leuk.
0: Nee, dat is een familiebezoek ook niet op zaterdagochtend. Nu al.
1: Waarom niet?
0: Waarom moet je
1: lekker
0: er nu
1: samen een bakje koffie ergens doen?
0: Nu al, te zien over 9:30.
1: Ja, dat is wel vroeg. Ja.
2: Als je ver te rijden hebt.
0: Oh ja, als je ver. Stel dat je familie in Groningen woont en je bent daar nu onderweg naartoe. Kom je daar om 11:00 aan.
2: Heel specifiek.
0: Ja, heel specifiek dit. Het dorpsfeest in Oegstgeest. Wij waren erbij voor een aflevering van Rudo. Ik heb daar hand in hand kameraden gezongen met iemand die al een drankje op had. Onder andere mijn microfoon is afgepakt door een groep meiden. En ik sprak Yvonne Janka. Ik had er eigenlijk willen spreken met Mitchell Mink. Dat is een van de organisatoren. Maar die was echt, die stond dan weer hier. Die was als kip zonder kop aan het rondrennen.
2: Die heeft echt de poot uit zijn lijf gelopen, ja.
0: Hoeveel stappen had hij, denk je?
2: Oeh, ik had gelezen, geloof ik. Oh, dat weet ik even niet meer. Ga ik zo even opzoeken. Ik heb wel een getal voorbij zien komen.
0: Hij heeft het wel nagekeken.
2: Zeker, ja.
0: Maar in ieder geval, Yvonne, die kon ik wel staande houden. Een van de organisatoren. En ik wilde weten hoe blij en trots ze was op de tweede editie van het Dorpsfeest.
3: Ja, echt. Ja, ik ben super trots.
0: Ja. Terecht, toch?
3: Ja, echt.
0: Het is de tweede editie van het Dorpsfeest. Nou, de mensen in het geel organiseren het. Jij samen met Mitchell.
3: Ja, Mitchell ben ik.
0: En met heel veel vrijwilligers ook, hè?
3: Ja, zeker. Zonder vrijwilligers gaat het niet.
0: Hoeveel heb je er?
3: Ik heb geen overzicht op dit moment. Dat zijn wel anderen die dat doen. Maar
0: wel heel veel.
3: Ja, we hadden 50 op de vrijwilligersbijeenkomst. Maar het zijn er veel meer. Want de mensen die vorig jaar hebben geholpen, die wisten het verhaal al. Dus.
0: Ja, maar het was wel. Op een gegeven moment kwam in het nieuws. Ja, het wordt wel spannend. Ja. Halen we het financieel? Ja. Nou, gisteren met Q Music, de Foute Party. Vanavond met Je Welste. Best wel veel bezoekers ook weer.
3: Ja.
0: Loopt dat naar je zin?
3: Ja, zeker. Eigenlijk ben ik stiekem heel benieuwd naar aantallen, maar die heb ik nog niet. Maar ik doe het maar gewoon op mijn gevoel. Het loopt gewoon perfect.
0: Ja, en ik mag ook hopen dat je benieuwd bent naar de bar omzet.
3: Sorry, dat ik?
0: Dat je ook benieuwd bent naar de bar omzet.
3: Ja, dat bedoel ik. Die cijfers die wil ik zo graag weten, maar die weet ik niet. En ik ben ook blij. Geen incidenten. Echt, het loopt allemaal netjes. En gisteren een tent voor jeugd waar ik het voor heb opgezet. Zo mooi.
0: Ja, ik zie ook gewoon de trots op je gezicht. Maar ja, ik vraag het je nu, terwijl je de adrenaline nog hebt. Dorpsfeest Oegstgeest jaar 3.
3: Eerlijk gezegd heb ik me na die moeilijke periode, toen we het echt niet voor ons zagen dat het ging lukken, voorgenomen dat ik nu niet zomaar roep, volgend jaar gebeurt het zeker weer. Eerst
0: maar ook niet, zeker niet.
3: Gewoon nee, dat sluit ik zeker niet.
0: Goed evalueren.
3: Want het wordt echt door het dorp heel goed ontvangen. Ik krijg zoveel blije mensen, complimenten, die dankbaarheid uitstralen dat we dit doen. Ja.
0: Nou, je mag super trots zijn op jezelf.
3: Dankjewel.
0: Ja, het is nog niet helemaal zeker dus of er een derde editie komt, maar ik denk het wel.
1: Jawel. Het zou wel leuk zijn.

0: Hoe noem je Kelly Clarkson in de auto?
1: Ik weet het ook niet. Zeg het maar.
0: Kelly Clarkson.
2: Ik rol bijna van mijn stoel van het lachen. Nou, hebben jullie het door?
0: Precies, zitten schudden buiken.
1: Nee. Oké. Okay.
2: Stop.
0: Kelly Clarkson.
1: Ja, ik snap hem. Dit is echt zo flauw. Hoe lang heb je zitten broeien?
0: Nou, niet. Okay. Zo, ik zou zo stand-up comedy. Nee, dat zou ik helemaal niet kunnen. Dat lijkt me
2: maar zeg, dat lijkt me een leuke challenge voor jou.
0: Nee, zeker
2: ja,
0: niet.
2: Ja,
0: nee,
2: keer
0: nee,
2: zo'n nee, avond. Nee, nee. Leuk, man.
0: Nee, weet je, nu dit, dan denk ik, oh, grappig. En het leuke is, normaal zit ik alleen in de studio. En dan maak ik zo'n domme grap. En denk ik, ja, ik zie mijn publiek toch niet. Of ze het nou leuk vinden of niet. Maar als ze voor me zitten, denk ik, ja, straks lachen ze niet. Dan zie ik het.
1: Oh ja. Zou ik er gewoon elke keer bij komen zitten als je radio gaat maken?
0: Oh, dat is
1: dan
0: zo.
1: Weet je in ieder geval hoe het publiek gaat reageren.
0: Nou, jij lachte.
1: Dat is waar. Ja, dus de goede reactie. Nee, maar die is wel gewend, denk ik.
0: 50%
1: ben immuun.
0: Ja. 50% van mijn luisteraar vindt het dan leuk als ja, jullie precies. Oh, ja. Er zijn. Nee, maar er zijn echt wel mensen die in de auto hebben zitten lachen nu. Toch?
2: Dat
0: mail
2: denk
0: maar even.
2: Ik wel.
0: Rudo op Centraal Plus.
2: Op zijn minst zo'n klein, zo, alleen maar zo'n klein glimlachje. Zo.
1: Ja.
0: Heb je hem weer?
2: Ja. Ja.
0: Zo.
1: Typisch Rudo.
0: Goed, wij gaan naar het vrouwenbasketbal. De kick-off van de Women's Basketball League. Die was afgelopen zaterdag. Al die vrouwenteams die waren daar. En onze verslaggever Paul Albers was erbij. En sprak erover met de technisch directeur Floris.
3: Wij hebben tijdens de vergadering met alle clubs bij de WBO eigenlijk dit idee bedacht. Het is al langer een wens. En toen hebben we gezegd, nou, laten we dit jaar maar gewoon proberen en kijken hoe het gaat.
4: Het doel is presentatie en wat nog meer.
3: Het doel is eigenlijk aandacht vragen voor vrouwensport. Voor de vrouwen in basketbal, voor de jeugd. Een platform te creëren voor de meisjes om de sterren te zien. Omdat wij meer ja, zichtbaarheid willen hebben voor de dames en voor de WBL. Want de mannen zijn natuurlijk heel groot. En de vrouwen die lopen daar niet achteraan. Maar we zouden wel graag willen dat het ook die kant op gaat. Dus vandaar dat we dit hebben neergezet als pilot. Om te kijken, hey, is het leuk? En dan hopen we elk jaar natuurlijk dat het groeit. Dat we volgend jaar dikke 800 man zit.
4: Het hele programma duurt van 11 tot 2. Het is nu 1 uur. Belangstelling tot nu toe?
3: Goed. De bond is erg tevreden. Op socials en online zien we dat heel veel mensen positief reageren. Het is wel zo dat er qua planning met toernooien voor de jeugd en zo, daar moet er rekening mee gehouden worden, waardoor er veel jeugd niet aanwezig is. Maar dat is allemaal natuurlijk de eerste keer. Dus we gaan gewoon door en hopen dat volgend jaar gewoon iedereen er is.
4: Volgend jaar weer? Gaan we maar even vanuit. Dan weer door Leiden georganiseerd of mag iemand anders elkaar gaan trekken?
3: Ik heb geen idee. Ik heb dit jaar gezegd, we hebben een mooie hal, we willen het doen. Ik heb een hele goede crew die mij helpt. Dus wie weet is het volgend jaar ergens anders. Ik zou het leuk vinden om elk jaar ergens anders te doen. En misschien moet het ook centraler, bijvoorbeeld in Amerika een keer. Ja, maar ja, dan moet het wel eerst groeien. Hè. Dan moeten er wel veel meer mensen.
4: Nog heel even vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen. Wat verwacht je voor de Leidse dames?
3: Nou, we hebben een shifting gedaan in de speelsters. Vorig jaar zijn er 5 speelsters weg. We hebben nu 3 of 5 speelsters erbij die we hopen een kwalitatief betere impuls geven. Een IJslandse, een Zweedse, Bente uit binnenland. We hopen top 5 de elite A te halen en dan kijken of we mee kunnen doen voor de playoff spots.
0: Basketbal, maar dan van de vrouwen. In Leiden en de kick-off dus van die Women's Basketball League afgelopen zaterdag. En Paul Albers was erbij. Die heeft nog spierpijn in zijn armen. Want die vrouwen waren natuurlijk allemaal heel groot.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: En dan moest ze interviewen.
1: Ja.
0: Nou, kom daar maar eens bij met je armen.
2: Ja, had hij geen trapje mee?
0: Dat zou misschien als tip voor volgende keer. Nou, hij leest het nieuws, dus loopt zelf naar hem toe.
2: Ja,
0: zou ik zeggen,
2: gaat hem
0: toch?
2: Even vragen.
0: En tot zover de show van vandaag. Volgende week dan zijn jij en ik er wel. Jij heel veel plezier op de bank.
1: Komt helemaal goed.
2: Ga je dan wel luisteren vanaf de bank?
1: Vooruit dan.
0: En af en toe draaien, anders krijg je doorlichtplekken.
1: Ach.

0: so don't call me up.
1: Een bestuurlijke wissel hier bij Stichting Oud Zoeterwoude. Wat is deze stichting ook alweer?
2: Oud Zoeterwoude, de naam zegt het al. We verzamelen voor het behoud van de geschiedenis van dit dorp. Wat kan je vertellen over jezelf als mens als je niet weet wat je geschiedenis is? En als je dus hier geboren bent, maar dat hoeft niet eens altijd, want je kan ook op een andere manier je lijntjes naar Zoeterwoude hebben. Ja, is het heel fijn om daar naar terug te kunnen kijken.
1: Waarom dacht je, voorzitter van de Stichting Oud Zoeterwoude, dat is een rol voor mij?
3: Nou, ten eerste geschiedenis is uiteraard, want anders dan zit je hier niet, wel heel erg mijn ding. Maar vooral de oude voorzitter, Mies. Is al heel lang een vriendin van mij. Ik heb al in een vroeg stadium gezegd van joh, als jij ooit weggaat, dan wil ik je graag opvolgen. En uiteindelijk is dat dus zo gegaan. Dat, eigenlijk meer geluk dan wijsheid. Ik dacht eerst, ik wacht tot mijn pensioen, maar ja, ik ga nog niet met pensioen. Dus ik doe het gewoon naast mijn baan.
1: Wat is nou het mooiste wat hij in de afgelopen 5 jaar gedaan heeft als voorzitter van Oud Zoeterwoude?
2: Dat zijn toch wel de exposities waarin ik misschien niet zelf de leider was, maar wel alle exposities was ik wel de assistent.
3: Ik zou graag zien dat we de tentoonstellingen die we organiseren elke 3 maanden, dat we die nog verder uitbouwen en wat meer ook richting jongeren trekken. Het is wel Oud Zoeterwoude, maar eigenlijk is het voor heel Zoeterwoude, niet alleen voor de ouderen onder ons. Eigenlijk denk ik dat we voorlopig eerst met alle commissies, met alle mensen die hier als vrijwilliger werken, goed moeten kijken waar staan we nu. En dan samen kijken waar gaan we dan naartoe.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

than when. Een mooie track van Chef Special en If Not Now Then When. Op deze zaterdagochtend 12 september, het is 9 uur geweest. Ik ben tot 11 uur bij je. Ja, leuk dat je er ook weer bij bent. Ik ga er in ieder geval voor zorgen dat jouw zaterdag goed begint. Nou, wat gaan we zo meteen voor je doen? We hebben wat agendatips voor je. Die kun je trouwens meelezen op de website, hè, centraalplus.nl. Nou, we gaan terug naar 1985 voor de weekendclassic van vandaag. En later in het uur dan gaat het rad bepalen wat we gaan draaien. En dan gaan we terug naar de hitlijst van 12 september 1996. Kortom, we hebben een heerlijke zaterdagochtend voor de boeg staan. En je weet het inmiddels, hè? Want deze zaterdagochtend is niet alleen maar om agendatips door te nemen en dat soort dingen nog wel meer. Nee, ook om lekker muziek voor je te draaien. Zoals deze.

Het is 9:15 en wij gaan de agendatips even met je doornemen. Die kun je trouwens meelezen op de website centraalplus.nl. En dan zien we dat vandaag en morgen in Leiden weer de Open Monumentendagen zijn. Veel monumenten die openen gratis hun deuren voor het publiek. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen, muziekoptredens en demonstraties van hedendaagse ambachten. En ook vandaag in Leiden de Rapenburgrace. Die wordt weer georganiseerd. De Rapenburgrace is een initiatief van studenten en wordt gesteund door alle studentenverenigingen in Leiden. Nou, met de zwemrace wordt geld ingezameld voor onderzoek naar een dwarslesie. Nou, afgelopen jaar is eenmaal liefst €118.000 opgehaald. En ja, we hopen dat we er dit jaar weer overheen kunnen gaan natuurlijk. En van 15 tot en met 18 september wordt in Oostgeest weer de avondvierdaagse gelopen. Dagelijks wordt om 6:15 gestart met de warming up. En dat is dan op het Boerhavenplein. En daarna wordt er 5 kilometer gelopen. Nou, tot en met 5 oktober is er een tentoonstelling in de Expo Foto Leiden. De groep die bracht 12 hoofdpersonen uit de geschiedenis van Leiden's ontzet terug tot leven. Nou, de foto-expo is te zien in de bibliotheek B+C aan de Nieuwstraat 4 in Leiden. En de toegang is gratis. Nou ja, meer agendatips kun je natuurlijk meelezen op de website centraalplus.nl.

0: Save My Love hoorde hier op Centraal Plus. Ja, zometeen in de Weekend Classic het verhaal van een track waar niet iedereen even blij mee was, maar wat uiteindelijk toch een hele grote hit werd. Zometeen het complete verhaal. En Ed Sheeran en Aziz Ansari staat voor je klaar, maar nu is tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar onderzoekt of er belangstelling is voor een museale functie in cultureel centrum De Warenar. Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, stichtingen en andere geïnteresseerden kunnen tot en met 21 oktober hun interesse of plannen kenbaar maken. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere plannen voor de renovatie van het gebouw. In eerdere plannen werd al rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van het gebouw als museumruimte te gebruiken. Op de zolderverdieping is hiervoor ongeveer 230 vierkante meter beschikbaar. Leiden mag dan trots zijn op zijn monumenten. Volgens de Rijnlandse Molenstichting wordt er nog onvoldoende gekeken naar de omgeving waarin die monumenten staan. De stichting is kritisch op het nieuwe beoordelingskader van de gemeente Leiden. Volgens secretaris Bart Vermeulen richt de gemeente zich vooral op het voorkomen van achteruitgang, terwijl er juist kansen liggen om de omgeving van monumenten te verbeteren, zo zei hij in de Centraal Plus ochtendshow. Een scooterrijder is gistermiddag tegen 2:30 gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Galaslaan in Leiderdorp. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Na het ongeluk verleenden omstanders direct eerste hulp. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt, maar wel met ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Lost Frequencies en Live It All hier op Centraal Plus. Het is inmiddels 9:30 geweest. Tijd geworden voor de weekendclassic voor vandaag. En daarvoor gaan we naar Hilversum. Om precies te zijn, de Wisselord Studios in Hilversum. Het is 1985 en de Nederlandse broers Rob en Ferdy Bolland die werken aan nieuwe muziek. Samen met de Oostenrijkse zanger Falco. In datzelfde jaar brengen de mannen het nummer Genie op de markt. Maar al snel ontstond er veel ophef over het nummer. Mensen kregen namelijk de indruk dat de hoofdpersoon Genie had ontvoerd of misschien zelfs wel vermoord. Nou, die gedachten die ontstonden vooral door de mysterieuze en soms dreigende manier waarop Falco de tekst zingt. En ook bevat het nummer een zogenaamde nieuwsflash, waarin wordt gesproken over een vermist meisje. Nou, veel radiostations in voormalig West-Duitsland wilden het nummer niet draaien en ook op de tv wilde men de clip niet uitzenden. Maar ondanks de kritiek is Genie uitgegroeid tot een van de meest succesvolle Duits/Engelstalige nummers ooit. In Nederland stond het maar liefst 4.

Centraal Plus. Ja, hij staat weer achter mij. Het rad. We gaan er even een draai aan geven. Je kent het inmiddels wel. Hè? We doen het op de vrijdagavond ook altijd. Dan laten we het rad draaien. En op dat rad staan de cijfers 1 tot en met 40. En dan gaan we zo meteen kijken waar dat rad op stil komt te staan. En dan gaan we terug naar de hitlijst van 12 september 1996. Ja, dan weten we dan wat we moeten gaan draaien voor je. Dus dat rad, dat bepaalt het helemaal. En dan gaan we zo eens kijken waar die op stil komt te staan. Nou, dat weten we bijna hoor. Dat is... duurt niet heel lang meer. Dat rad dat tikt nog een paar keer en dan staat hij nu stil. Jawel. Op het getal, even kijken, 12. Wat vonden we toen in de hitlijst van 12 september 1996 op nummer 12? Daar stonden de Fugees en Killing Me Softly.

op Centraal Plus. Ja, het is inmiddels bijna 10 uur. We gaan zo meteen naar uur 2 toe. Wat hebben we in de tweede uur allemaal nog voor je? Nou, we gaan zo meteen even de bioscoopagenda een beetje doornemen. Doen we elke week eventjes. Dan hebben we de top 5 van deze week eventjes voor je opgezocht. En dan zou je daar eventueel naartoe kunnen in een bioscoop hier in de regio. En we gaan ook even een overzichtje doen van de 30. Hoe zag de lijst er vorige week uit? De lijst van 5 september 2026. Ga ik eventjes de lijst met je doornemen. En dan ga ik de top 3 helemaal voor je draaien. En natuurlijk aan het einde van het programma weer de welbekende kooktip. Hè? Dus pak alvast eventjes pen en papier erbij. Dan kun je in ieder geval zo meteen meeschrijven. En dan kun je van het weekend in ieder geval lekker eten. Nou, dat zo meteen allemaal in de 2 uur hier op Centraal Plus. Nu nog eventjes Taylor Swift voor je en Opalite.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Overschie. De vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hogendijk.

Pink and Raise Your Glass. Ja, het is even na 10 en 2 uur staat voor je klaar. Wat gaan we in de 2 uur voor je doen? Nou, we gaan zo meteen de bioscoopagenda even met je doornemen. Ik heb de top 5 eventjes voor je opgezocht van de best bezochte films van deze week. En dan kun je daar misschien naartoe van het weekend. Zitten wel een paar grote klappers tussen, hoor. Ik ga ook nog even een overzichtje doen van de 30 zo meteen. Hè, de lijst van 5 september van vorige week, 2026. Gaan we eens even kijken wat de nieuwe binnenkomers waren. En dan ga ik de volledige top 3 eventjes voor je draaien. Zo meteen hier op Centraal Plus. En aan het einde van het programma natuurlijk weer de welbekende kooktip. Dus alvast eventjes pen en papier erbij. Dan kun je zo meteen lekker meeschrijven. En dan gaan we eens kijken wat we dit weekend gaan eten. Ja, ik weet het al. En ik moet eerlijk zeggen, ik ga hem van het weekend denk ik ook zelf maken. Hij is heel erg lekker. Althans, dat verwacht ik dat hij heel erg lekker is.

0: en Born With A Broken Heart hier op Centraal Plus op deze zaterdagochtend. Ja, het is tijd geworden voor de bioscoopagenda. Ik heb de top 5 eventjes voor je opgezocht. Deze week op nummer 5, Mutiny. Cole Reed, die vlucht nadat hij wordt beschuldigd van de moord op zijn steenrijke werkgever. En probeert de waarheid te achterhalen. Zijn zoektocht die leidt hem naar een vrachtschip midden op zee. Waar een gevaarlijke samenswering aan het licht komt. Nou, terwijl de vijand steeds dichterbij komt, moet hij vechten om te overleven en zijn naam te zuiveren. En dan op 4 deze week, opnieuw binnengekomen moet ik zeggen. Fuck the Family, een Nederlandstalige film. Na het onverwachte overlijden van haar broer Ben neemt Bo samen met haar man Saïd de zorg voor zijn puberdochter Emma op zich. Nou, terwijl Bo haar best doet om Emma een stabiele toekomst te bieden, krijgt ze te maken met bemoeienis van haar familie die allemaal denken te weten wat het beste is. Nou, de spanningen lopen flink op. Door oude conflicten, verborgen geheimen en de druk van Bo's veel eisende baan. En deze week op 3, Insidious. Out of the Further. Nou, Gemma, een jonge moeder, ontdekte dat ze de Further kan betreden vanuit het huis waarin ze is opgegroeid. Nou, wanneer een kwaadaardige entiteit haar begint te achtervolgen, realiseert ze zich dat ze niet alleen naar de Further kan reizen. En deze week op nummer 2, Spider-Man Brand New Day. 4 jaar na de gebeurtenissen in No Way Home woont Peter Parker helemaal alleen in New York. Hij heeft zich volledig op erop toegelegd dat hij als Spider-Man de misdaad moet bestrijden. En de stad beschermen waarin niemand zijn naam nog kent. Nou, en deze week op nummer 1, hoe kan het ook anders, heel veel al over gesproken, The Odyssey. Na de val van Troje begint Odysseus aan een lange en gevaarlijke reis terug naar huis. En tijdens zijn tocht wordt hij samen met zijn bemanning geconfronteerd met diverse vreemde wezens. Nou, dat is in ieder geval de bioscoopagenda voor vandaag. Daar kun je natuurlijk. Gaat hij ook de nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Nou, we moeten het nog eventjes doen in dit geval met de plustrack van deze week. En die is van Miley Cyrus.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Dan zijn we Larsen Stateside, hoor je hier op Centraal Plus. Ja, zo meteen dan ga ik eventjes het overzichtje doen van de 30. De lijst van vorige week, de lijst van 5 september 2026. En ook staat voor je klaar, Will I Am, samen met Eva Simons en This Love. Maar eerst tijd nu voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar onderzoekt of er belangstelling is voor een museale functie in cultureel centrum De Warenar. Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, stichtingen en andere geïnteresseerden kunnen tot en met 21 oktober hun interesse of plannen kenbaar maken. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere plannen voor de renovatie van het gebouw. In eerdere plannen werd al rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van het gebouw als museumruimte te gebruiken. Op de zolderverdieping is hiervoor ongeveer 230 vierkante meter beschikbaar. Leiden mag dan trots zijn op zijn monumenten. Volgens de Rijnlandse Molenstichting wordt er nog onvoldoende gekeken naar de omgeving waarin die monumenten staan. De stichting is kritisch op het nieuwe beoordelingskader van de gemeente Leiden. Volgens secretaris Bart Vermeulen richt de gemeente zich vooral op het voorkomen van achteruitgang, terwijl er juist kansen liggen om de omgeving van monumenten te verbeteren. Zo zei hij in de Centraal Plus ochtendshow. Een scooterrijder is gistermiddag tegen 2:30 gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Gallaslaan in Leiderdorp. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Na het ongeluk verleende een

0: tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Kiddo en All We Got worden hier op Centraal Plus. Ja, het is tijd geworden voor...
1: De 30 overzicht.
0: Juist, de lijst van 5 september 2026, van vorige week dus. Eens kijken wat er zoal gebeurde in de lijst. Nou, we hadden twee nieuwe binnenkomers op nummer 27, Direct and My Friend. En op nummer 25, de hoogste nieuwe binnenkomer voor Adela en Ain't in L.A. Nou, verder hadden we 10 tracks die waren gezakt, 12 hits die waren gestegen en 6 die bleven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. Ja, en dit was dus de top 3 van de vorige week. Die week daarvoor stond hij nog op nummer 4. Dus 1 plekje winst voor Cameron Whitcomb en

En zo zag de top 3 van de vorige week eruit. Op nummer 3, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Op nummer 2, Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En op nummer 1, blijf staan, Huggle en Solto en Jamaican. Nou, vanmiddag gooi je weer een compleet nieuwe afleveringen op Centraal Plus met Erwin. Hij gaat weer een compleet nieuwe lijst met je doornemen. Nou, we gaan eens kijken hoe die er dan uitziet. Ja, en zou die Huggle en Solto nog steeds op 1 staan? Je gaat het vanmiddag horen tussen 5 en 7 hier op Centraal Plus. Zometeen nog eventjes de kooktip voor je. Even goed opletten. Een beetje wat je van het weekend gaat eten. Na Alesso en One Republic.

kooktip van deze week. Wat gaan we dit weekend eten? Kapsalon uit de pan met krokante kip en knoflooksaus. Ja, de bekende Turkse snack, maar dan lekker gewoon zelf gemaakt. Nou, wat heb je daar zoal voor nodig? 500 gram kipfilet in blokjes gesneden. 300 gram friet. Mag verse friet zijn, mag ook uit de diepvries. Maakt niet zo heel veel uit. 100 gram geraspte kaas. 2 teentjes knoflook. 200 milliliter mayonaise. 1 eetlepel ketchup en 1 eetlepel olijfolie. Dan heb je wat paprika poeder nodig. Nou, zout en peper kan je natuurlijk ook gebruiken. Uiteraard hoort er natuurlijk ook bij ijsbergsla, tomaat en komkommer in plakjes. Nou, en dan heb je gewoon echt een goede maaltijd. Oké. Hij is deze week misschien wat minder gezond, maar hij is in ieder geval wel heel erg lekker, als ik het zelf mag zeggen. Nou, wil je nou zeg maar het volledige recept even ontvangen, ook hoe je het moet bereiden? Niet dat het heel moeilijk is, maar ik kan me voorstellen dat je eventjes de stappenplan wilt weten. Dan stuur even een mailtje naar johan@centraalplus.nl, johan@centraalplus.nl. Dan stuur ik even het volledige recept naar je toe en dan gaan we eens kijken hoe dat gaat smaken dit weekend. Voor mij zit het erop op deze heerlijke zaterdagochtend. Zo meteen veel plezier, ook met alle andere programma's hier op Centraal Plus. En natuurlijk ook met de 30 vanmiddag weer hier over tussen 5 en 7. En ik ben er gewoon volgende week weer hier op Centraal Plus. We gaan eruit met deze heerlijke track van...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angsten worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde, was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 korte file op de A20 naar Gouda. Het is daar druk tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In de regio West rijdt het op dit moment langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Love the rest in peace.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer op de A12 Utrecht richting Den Haag last van vertraging door de nasleep van een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Noordorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair, die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
3: Meer voor jou. Ja, de 30 met Lost Frequencies deze week voor de 2e keer op 30.

0: En jij zit thuis naar de radio te luisteren en je denkt bij jezelf, hè? Daar begon u toch vorige week ook mee? Ja, dat klopt. Het is er bijna een herhaling van zetten. Want deze plaat stond vorige week ook 30. En toen zei ik tegen je, waarschijnlijk is dit de laatste keer dat je hem hoort. Want hij hangt op het randje. Ik denk niet dat hij er volgende week nog in staat. Niets is minder waar. Hij staat er gewoon nog in. En daarmee plakt u de weekje vast. Deze Lost Frequencies 10 weken totaal in de lijst. Het is zaterdag 12 september. Ik zeg welkom bij een nieuwe aflevering van de 30. En tot 7 uur neem ik je graag mee langs de 30 lekkerste hits van dit moment. Met vandaag in de lijst 13 stijgers. Ik heb 10 zakkers, 5 plakkers en 2 nieuwe. Waarvan er dan één een bekend is die wel eerder tegenkwam in de lijst. En ook vandaag natuurlijk de nieuwsfeiten, de concertagenda en de verjaardagen. En zo rond 10 over half 7 maak ik ook de nieuwe Plustrack aan je bekend voor de komende week. En over Plustracks gesproken. Daarvan komen er vandaag 14 tegen. En de eerste ervan, nee, de eerste tweede van zelfs, die hoor je nu op 29 en 28. Dat zijn Sensilius en Robin Schulz.
1: Met Erwin Prins. Nummer 29.

New Religion was de nummer... Hey, ik ben helemaal in de war, jongens. Ik heb volgens mij een verkeerde plaat ingesteld. Nou ja, goed. Je hoorde nummer 29 vorige week achter de Sensaliers en Somebody New. En daarna draaide ik voor je Baby Rexha en Faithless en New Religion op 27. Maar ik zit net te kijken. Ik heb gewoon een hele plaat gemist. Er staat er gewoon eentje tussen die ik gewoon niet gezien heb. Dat is echt... Hoe blind kun je zijn op een of andere manier? Dus ik moet nu een klein beetje proberen om iets op te lossen. Maar dat ga ik toch gewoon even proberen. Want zo werkt het in het leven ook nog wel een keer natuurlijk. Jongens, wat een rare ding is dit dan. Ik heb echt gewoon een heel nummer gemist. En dat is me in de tijd dat ik hier de radio maak nog niet gebeurd. Ik echt een volledig nummer volledig heb overgeslagen. Je hoorde dus nummer 29 Sensaliers. En je hoorde 27 Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Nou, dan blijft er één plaat over die ik nog had voor je moeten draaien. Dat was natuurlijk de nummer 28 van deze week. Ja, en dat is deze... Nou, dan moet je echt een zootje maken, Prins. Dan wordt het echt een bende. Even kijken, jongens. Want ik heb een plaat klaargezet. Alleen die staat nu op de plek waar ik hem niet hebben wil. Ik denk dat het... Ja, ik ben echt een beetje een puinhoop aan het maken op dit moment. Even kijken wat ik nou aan het doen ben. Want volgens mij moet ik dan deze... Ja, dit is hem wel. Nummer 28.

Ja, lekkere puin zo mee te beginnen vandaag. Vind je niet? Goed, dit was dus de nummer 29 van vorige week. Deze week 28. Robin Schulz en Watermat en Take It Slow. En volgens mij vertelde ik je vorige week ook dat Watermat is de Nederlandse schrijfwijze, maar je zegt van mij Watermat. Ja. Weet je, kan jou het schelen. Jij hebt de plaat gehoord. Uiteindelijk wel een beetje op een plek waar je hem niet thuis hoorde. Maar goed, kan jou het schelen. Ik ga je verder gewoon proberen de rest van de lijst netjes mee te nemen richting de nummer 1 van deze week. En niet de nummer 1 zo meteen al te draaien, alvorens ik de nummer 2 gedraaid heb of zo. Weet je, dat is totaal niet handig. Dus even kijken, we hebben in ieder geval 2 binnenkomers in de lijst. Waar dan ontbreken er meestal 2 platen die je niet meer terug hoort. Welke zijn dat? Nou,

Want je hebt hem uiteindelijk maar 2 weken gehoord in de lijst. Het is deze van Silver Bampa en On Tonight. Ook die plaat mag wat mij betreft in de vuilnisbak. Oké, weg ermee dan. Nou, dan hebben we in ieder geval de platen gedraaid die we niet meer terug horen. Dat betekent dat we er 2 voor in de plek krijgen. 1 heb je dan gehoord en die ander, die kom je zo meteen tegen in de lijst. Eerst is het tijd voor de nummer 27. Die gaat 7 plekken achteruit. En dat is die van... Nee, ik zeg het verkeerd. Want ik heb natuurlijk 2 nummertjes gewisseld. Ik moet even in mijn lijstje scrollen. Ja! Nou, deze gaat nog harder onderuit. 9 plekken achteruit. 17 vorige week, 26 deze week is die van Chris Kromstam, Willy William en Luisa Fonza.

De hardste zakken van vandaag is die van Chris Cross Amsterdam, Willy William en Luisa Fonza. Zakken 9 plaatsen naar 26 met My Oh My. En ik vertelde dus juist al, we hebben 2 binnenkomers in de lijst. Nou, de eerste, daar zijn we nu pas aan toe. Maar ja, zoals gezegd, het lijkt wel vandaag de wet van Murphy op rust. En dan gaat alles mis, hè. Als het begin misgaat, gaat de rest ook niet. Blijven volhouden, Prins. Het wordt vanzelf weer 7 uur vanavond. Eens even kijken. Vorige week maakte Miley bekend dat ze vanaf nu haar achternaam laat vallen. Ze gaat gewoon door het leven als Miley zonder het woordje Cyrus. Dat gaat ze in ieder geval doen op de website en op Instagram. En volgens haar eigen label markeert dat voornamelijk het gebruik van Miley alleen een nieuw tijdperk in haar carrière. De streamingsdiensten houden nog wel even vol aan Miley Cyrus. Maar dat alleen nog even als het artiestennaam. Vanaf nu komen alle platen uit onder alleen haar voornaam. En dat is dus gewoon Miley. Vorige week kon je me heel vaak horen hier op zender, want zij scoorde het predicaat plus track. En deze week komt ze binnen op nummer 25 als nieuw.

0: Ik denk persoonlijk een van de beste live bands van Nederland, deze Direct. Drie plek winst voor de mannen. Ze komen van 27 door naar 24. En Joris met My Friend.
1: De 30. Nieuwsfeiten van
0: 12 september, de dag op de kalender van vandaag. Het is dag 255 en nog 110 dagen te gaan tot het eind van het jaar. Per dag in 2010 verschijnt Lady Gaga op de rode loper bij de MTV Music Awards. En daar heeft ze haar legendarische vleesjurk aan. Die avond zou ze dan ook nog even 8 awards winnen. En gisteren kwam naar buiten dat Lady Gaga bevallen zou zijn van haar eerste kindje. Dat is toch wel grappig. Niemand wist het, wist niet eens dat ze zwanger was, maar wel bevallen van haar eerste kind. En vandaag in 1944 beginnen de geallieerden met de bevrijding van Nederland. Het Limburgse Noorbeek is de eerste Nederlandse gemeente die wordt bevrijd. Nou, we weten allemaal nog dat het dan tot en met mei 45 zou duren voordat de rest van Nederland compleet was bevrijd. Tijd nog, hè? En vandaag in 2023 vallen er tientallen dodelijke slachtoffers en gewonden bij een flatbrand in Hanoi in Vietnam. Nou, uiteindelijk wordt de eigenaar van het gebouw opgepakt voor het negeren van de brandpreventieregels. En het is vandaag 12 september, is ook de dag van de boerin. Ja, en het is ook vandaag aandacht voor de mensen die lijden aan migraine. Want het is namelijk de internationale dag van de migraine. Ik had je net verteld dat we 2 nieuwe binnenkomers aan de lijst. Maar 1 is niet helemaal nieuw. Nee, de plaats stond namelijk voor het laatst in de lijst op 8 augustus. En verdween 8 weken dan weer uit de lijst. Hoogst behaalde positie van de plaat was nummer 15. Ja, en of hij met zijn tweede intrede in de lijst dezelfde plaat nog hoger gaat scoren, ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Dus nieuw terug in de 30-vraag op nummer 23, Alex Warren met Passenger. En daarmee is hij
1: de 30.

0: Het origineel natuurlijk van Anita Ward, maar deze is van H.R.M.B., oftewel Ring My Bell.
1: De 30. Overzicht.
0: Nou, om je even een beetje op weg te helpen met het overzicht. Ze waren namelijk niet allemaal in de juiste volgorde deze keer. Dus ik ga even vertellen hoe ze dan wel gedraaid hadden moeten worden. Op 30 met een zanger met een plakker. Last Frequencies blijft plakken deze week op 30 met Live It All. En Sensenlius gaat één plekje achteruit. Hij zakt van 28 naar 29 met zijn Somebody New. Robin Schulz en Watermat en Take It Slow gaan één plekje omhoog. Gaan van 29 door naar 28. En heel hard gezakt, Bebe Rexha en Faithless. En zij zakken van 20 naar 27 met New Religion. En ook heel hard gezakt, Chriscus Amsterdam, Willy William en Luisa Fonza. Mayo Mai gaat van, 17 naar 26. En dat betekent 9 plekken verlies. Is de binnenkomers vonden op 25, Miley en Bass Persuade. En My Friend van Direct gaat 3 plekken omhoog. De vorige week 27, nu 24. Dan een re-entry van Alex Warren. Stond al eerder in de lijst. Gaat nu zijn 9e week in. Passenger staat op 23. En vorige week 21, nu 22. Martin Garrix en U2 en Fireflies. En juist weer

Lijkt nummer 23 van vorige week is deze week 21. Age en R&B, oftewel Ring My Bell. Daar luister je naar tot 7 uur. Nummer 22 vorige week is deze week 20. Flair.

0: Nummer 19 deze week is van Topic en Becky G en Sorry Papi.
1: De 30. Concertagenda.
0: Nou, maar eens even kijken wat er op de Nederlandse podia te gebeuren is de komende dagen. Ik moet zeggen, het valt een beetje tegen, want er zijn echt dagen waar ik echt denk, nou ja, weet je, kan je best vertellen wel dat er een of andere coverband staat in, weet ik veel, een T-shirt deal, maar ja, daar zit je ook niet op te wachten. Je wil het wel een klein beetje kennen. Nou ja, oké, laten we beginnen bij vandaag. In ieder geval vinden we vanavond Davina Michel in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En Kevin, die vinden we in de Neushoorn in Leeuwarden. En Muse, ja, dat is een hele goede coverband van Muse. Die staat dan wel in het onderdak in Sassheim. En Nona vinden we in de Pul in Uden. En Clouds, die staat in de Goffert in Nijmegen. En Snelle vinden we in Caprera, Bloemendaal. En Blauwtsoen, die staat dan vanavond in de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. Morgen dan nog even, zondag 13 september, vinden we ITZY. Dat is een Zuid-Koreaanse band, zeg maar. Die vinden we dan in Avans in Amsterdam. Donderdag 17 september, Raccoon in Victory in Alkmaar. De streamers staan dan in hun eerste concert in de Ziggo in Amsterdam. De Fun Love and Criminals staan in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. En dan vrijdag 18 september nog even Danny Vera. Hem vinden we op, even kijken, in het Parkstad Theater in Heren. En de scene met de nieuwe zanger Siep van de Ploeg, die vinden we dan in de Gigant in Apeldoorn.

0: Helaas zakt die twee plekken. Hij zakt van 15 naar 17. Deze Yogel samen met Email Angel en Ultra Nate en Moving to the Sun. En daarmee staan ze 5 weken totaal in de lijst. 2 weken nog voor het nieuws voor je. Dat is er een van Somber. Die hoor je zo meteen met My Body Isn't Ready. Maar we hebben ook een plaat. Die stijgt iets harder dan de rest. Dat noemen we dan een zogenaamde topstijger. En die vinden we deze week op 16.
1: De 30.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
2: Meer voor jou. Ik zeg welkom in de 2e uur van de 30. En een hele goede avond.

0: 14. En staat ook 14 weken in de lijst. En deze week zakken ze 2 plekken. En voor het nieuws draaide die fijne van Somber, My Body Isn't Ready. En Somber is momenteel heel druk bezig met de voorbereidingen van zijn You Are The Reason Tour. Die trapt hij af in Noord-Amerika. En de tour gaat ook Europa aandoen. En op 31 mei en 1 juni staat hij dan daar met deze tour in de Ziggo Dome. En ik heb even gekeken voor je vanochtend. Er zijn gewoon nog kaarten, jazeker. Wil je Somber live zien, dan kan dat. 31 mei en 1 juni staat hij dus in de Ziggo Dome. Met zijn nieuwe tour, die heet You Are The Reason. Ik zeg welkom in uur nummer 2. Je luistert naar de 30 bij tot 7 uur. Even kijken naar de top 3 van vorige week. Jeetje, ga er van slot. De top 3 van vorige week zag er als volgt uit. Op 3, Cameron Rietkamp en Kingdom of Fear. Op 2, Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En de pole position was vorige week voor UGL en Solto en Bam Bam. Daarmee stonden ze voor de 2e week op 1. Of ze dat gaan prolongeren, dat hoor je tegen 7 uur. En natuurlijk in dit uur ook de bekendmaking van de nieuwe plustrack van de komende week. Dat doen we tussen de nummers 4 en 3. Snel terug naar de lijst. Net zo 13 als vorige week is die van Karol G en Bruno Mars.
1: Centraal Plus. De 30 grootste hits van dit moment. Dit is...

Dat is wat je nou noemt een dubbele dosis Bruno Mars voor je kiezen. Hij stond op 12 met deze On My Soul. En daarvoor samen met Karol G met Stil. En daarmee blijft hij plakken deze week op nummertje 13. En deze plaat die we net voor je draaiden zakt 7 plekken. Vorige week nog 5, nu 12 met On My Soul dus. En deze blijft ook plakken op 11. Temper City, hier is Self Aware.

0: Net zo elf als vorige week, deze van Temper City.
1: De 30. Overzicht.
0: Ik zei 11. Dat betekent dat we er weer 10 gehad. Even een overzicht van de nummers 20 tot en met 11. Deze 20, vorige week 22. Flair en Door het Oog van de Nacht. En Topic en Becky G gaan één plekje achteruit. Zakken van 18 naar 19 met Sorry Papi. Boston van Stella Lefty staat 13 weken in de lijst. En deze week één plekje omhoog naar 18. Twee plekken verlies waren er voor UGL, Email Angel, Alternate en Moving to the Sun. Zakkend naar 17. En topstijgende lijst is deze week op 16. 9 plekken winst voor Adela en Ain't in LA. My Body Isn't Ready van Somber gaat één plekje omhoog van 16 naar 15. En twee plekken gezakt, Jonas Blue in My Life en Edge of Desire deze week op 14. Net zo 13 als vorige week, Karol G en Bruno Mars en Still. En die andere Bruno Mars die vinden we op 12. Die zakt 7 plekken, 5 vorige week met On My Soul. En net zo 11 als vorige week is dus die plaats van Temper City en Self Aware. En wat we nu gaan draaien gaat 4 plekken omhoog. 14 vorige week, 10 deze week. Dat is die van Shiano Spiro. Dit is Great Expectation.

Zo. Die is even strak geëdit. Ja, misschien wel iets te strak. Ja. Shanna Spyro, ik denk dat het de artiest is met de beste stem uit de hele lijst. Ik zweer het je, als ik kaarten kan krijgen voor het rockconcert, de volgende keer in Nederland ga ik er zeker naartoe. Haar album Visitor heeft overigens al meer dan 1 miljard streams op Spotify. Ja. In een interview met InStyle afgelopen week vertelde ze openhartig over een verhouding met een oudere man. En dat is eigenlijk waar het hele nummer over gaat, dat Great Expectations. Ze heeft namelijk een verhouding met de beste man. Ze zit op een gegeven moment op hem te wachten in New York. En dan komt hij niet opdagen. Dat is dus de totale basis voor deze single, The Great Expectation. In thuisland Groot-Brittannië staat ze zelfs op nummer 1. Daar heeft ze Ella Langley van de troon gestoten. Nou, diezelfde Ella Langley, die komen wij zometeen nog tegen in de lijst. Maar niet nadat wij de volgende plaat voor je gaan draaien. Over dames die goud in handen hebben, hebben wij er ook een van, hoor. Verkocht even binnen een paar minuten gewoon de hele Johan Cruijff Arena uit op 24 april. En we komen er deze week tegen nummer 9. Natuurlijk is dat de nieuwe van Roxy Dekker, Bare Minimum.

0: Zo hoorde je er drie achter elkaar. Zojuist gedraaid voor nummer 7 van vorige week is ook deze week 7. Cat's Eye en Animal, daarvoor Teddy Swims. Eén plekje winst, daar gaat dan 8 met Mr. Know-It-All. En daarvoor de dame van goud, Roxy Dekker. Die gaat één plekje omhoog van 10 en 9 met Bare Minimum.
1: De 30 verjaardagskalender.
0: Nou, 6:30 precies. Hoogste tijd om aan je voor te gaan stellen welke mensen er vandaag jarig zijn. Eens even kijken, wat zijn er jarig? Nou, deze man is eigenlijk best zielig. Die had jarig geweest. Hij zou vandaag zijn 82e verjaardag gevierd hebben. Waar het niet dat hij in 2003 al is overleden. Toen was hij dus 58 en overleed aan de gevolgen van een nieraandoening. En je kent hem van deze grote hit. Zal ik je eerlijk vertellen, ik wist niet dat deze man al overleden was überhaupt. En dat het al zo vroeg was, op 58-jarige leeftijd. Barry White hebben we het over. Hij zou vandaag 82 zijn geworden. Ook jarig vandaag Jennifer Hudson. Zij viert haar 45ste. Ja, je kent haar waarschijnlijk als actrice, maar ze is ook zangeres. Ze speelde onder andere in Dreamgirls. En een man die vandaag zijn 33ste verjaardag viert, die ken je van deze.

Dat is natuurlijk Niall Horan, 33e. Ja, hij was vroeger zanger bij One Direction, maar tegenwoordig doet hij het solo eigenlijk veel beter. En ook jarig vandaag Nederlandse zanger Tim Knol, 37. Ja, hij heeft niet zoveel hits gehad, daarom staat er ook helemaal niks van hem in het systeem. Maar goed, hij is wel vandaag jarig. En ik vind het dan ook wel zo netjes om dat ook even te melden. Zo dan, dat waren de verjaardagen van deze 12e september. Je luistert naar de 30 bij je tot 7 uur, aftellend richting de nummer 1 van deze week. Deze plaats stond vorige week 8. In Engeland stond ze dus vorige week 1, maar van de plek geduwd. Maar nu hier op 6. Just when I-

0: je zou bijna zeggen Nederlands trots. Dat zijn ze. Another samen met 54 Ultra. Die komt uit New York. Je hoorde ze met Talk To You. En die gingen één plekje omlaag. Zak in de 22e week naar plekje nummer 5. Ik hoop dat je een beetje stevig op je stoel zit. En dat je er al een klein beetje van nagedacht hebt. Want zometeen, na deze plaat, ga ik hem aan je bekendmaken. Wat wordt de nieuwe plustrack van deze week? Maar eerst is dit nog
1: 4.

Edward, Frederik en Philip, dat zijn samen de Bauza. Dat is met Magnetic, staan 24 weken in de lijst. En deze week gingen ze weer twee plekjes omhoog. Vorige week zakten ze, deze week gaan ze gewoon weer stiekem een beetje omhoog. Ja, ze kan het in de lijst, hè. Soms is het een beetje yo-yo-effect. Ik heb erover na te denken om ik een jingle zou maken. De yo-yo van de week. De plaat die het hardst heen weer stuitert. Kijk op de klok. Bijna 12 minuten over half 7. Hoogste tijd om bekend te gaan maken wat de nieuwe plustrek wordt van de komende week. Nou, eens even kijken of ik daar een soort spannend raadsel van kan maken. Het valt niet mee. Nou, ik gebruik zelf de quote note to self best heel regelmatig. Ja, gewoon omdat ik dingen gewoon moet doen en niet mag vergeten. Dus dan maak ik een notitie, ook op mijn telefoon. Note to self. Nou, de man die deze week de plustrek wordt, die dacht waarschijnlijk precies hetzelfde. Hoewel dat waarschijnlijk in zijn geval gaat over de verjaardagen van al zijn kinderen, die hij dan weer heeft bij welke vrouw. Dat zal niet helemaal altijd even duidelijk zijn, denk ik. Natuurlijk

0: Ah, dan hoor je bijna denken, hey, die plaat stond toch vorige week op de pole position. Dat klopt inderdaad. Dat betekent in ieder geval dat we vandaag een nieuwe nummer 1 hebben. Maar welke plaat gaat dat worden? Welke plaat zou dat zijn? Er zijn nog 2 plekjes te vergeven. Is het dan toch die ene? Of is het dan toch die andere? Nou, ik ga je geleiden verlossen. Als je de lijst hebt meegevolgd op centraalplus.nl, dan wist je het al lang. Maar voor die andere mensen, deze plaat staat net zo 2 als vorige week. Shakira en Burna Boy.
1: Nummer 2.

0: 30. Overzicht.
1: Was die van Shakira en Burna Boy en Die Die. Even de top 10 met je doornemen dan. Op 10 begonnen met Shanna Spyros. Ze stijgt 4 plekken van 14 met Great Expectation. Op 9, de dame die alles in handen heeft wat ze maar kan bedenken. Dat is Roxy Dekker. Zij gaat 1 plekje naar boven, naar 9 met Bare Minimum. En Mr. Know-it-all van Teddy Sims, ook een plekje winst. Hij gaat van 9 naar 8. Blijf plakken deze week op 7, die van Cat's Eye en Animal. En Tuesday Texas van Alan Langley, ook lekker bezig. 2 plekken winst van 8 naar 6. Vorige week 4, deze week 5. Plekje verlies dus voor Another en 54 Ultra en Talk To You. En de Bowser, die gingen vorige week naar beneden, maar nu gaan ze weer omhoog. Ze stijgen van 6 naar 4 met Magnetic. Op 1 vorige week, dat betekent 2 plekken verlies voor Yukel en Salto en Jamaican Bam Bam of Bam Bam. En net zo 2 als vorige week is die van Shakira en Burna Boy. 16 weken genoteerd met de WK theme song, oftewel Die Die. Dat betekent dat we toe zijn aan de nummer 1. Ja, welke plaats kan dat nou zijn? 13 weken genoteerd, vorige week 3 en deze week op 1.
0: Dit is deze week de nummer 1 in de 30.
1: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
0: Nummer 1. Als je

ze hebben dus ineens een nieuwe nummer 1. Vorige week nog op 3. Als een duveltje uit een doosje kwam die deze Cameron Whitcomb. 23 jaar, afkomstig uit Canada. Staat 13 weken in de lijst en zo lang deed hij erover om op de pole position terecht te komen met zijn Kingdom of Fear. Je luistert naar de lijst van week nummer 37, jaargang nummer 3 van de 30. De samenstelling was zoals wederom in handen van Elmar Bus. En presentatie Erwin Prins. Ging niet helemaal van een leien dakje vandaag. Ik hoop dat het volgende week een stukje beter gaat. En ik hoop dat je dan weer luistert tussen 5 en 7 naar een nieuwe aflevering van de 30. Zometeen tussen 7 en 9 hoor je hier op zender Erik van Oosten met zijn non-stop mix. De non-stop mixtape noemen we dat. En de tijd die ik nog over heb tussen dat programma en mijn persoontje, dat is eigenlijk de tip van de week. Dat is de nieuwe van Lucas en Steve. Die heet All I Know. Wens je fijne week.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: show it, show it, show it, show it.
1: I'm sexy and I know it.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar.